0: Sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, wadi, wadi, doof, doof, binnen in mijn hoof, doof, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker doof, doof.
2: Jouw stasie.

even donkergrijs kombuis. As bang maak skadies flikker in die skynsel van die kers. Die nacht het om ons toegevou, die maan het ook verdwijn. Druppels reën op die ouse dak, geen ster om te skyn. Maar moenie bang wees nie, my engel.

Al breng die donkere wolken omweer, al val die sterren uit de lucht, al verkast die zon soms skielik, kom ik altijd toch weer terug.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektrisk, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Sakker, doof, doof, wari, wari, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
3: Doof, doof, doof, doof.
5: Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte in die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienst.

0: speel jouw statie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie, jouw statie.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.

Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak. Het jy ons plat gaan soek? Lekker een contact met ons maak op ons webtuiste by www.joustasie.net. Vir enige navraag contact ons gerus via WhatsApp en ons kom so spoedig as moeilijk terug na jou. Maar nou, nummer 6.

Osman traps a bicycle op een grondpad tot bij jou. Geef voor jou een briefje met de roilen toegevouw. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou. In de Ossebaanse osse is lang al lang al dood. In de donkiegaanse tijd is zo glad zoals boter al brood. Eén ding is verzeker, het is nog maar voor jou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Jeff, wat die top 20 aan betreft, gaan ek jou nou groet. Tot volgende week in Saterdag, dieselfde tyd. Van my kant af tot dan, met die top 20. Mooi bly en lekker luister.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

hartelijke goeienaand. Amper sê ek goeienaand. Hier is nog middag. Die aand begin eers oor seker so 50 minute van nou af. Wel is nou hartelijke goeiemiddag, moet ek seker sê. Hartelijke goeie laatmiddag. Dis tyd vir die boeremuziekprogram Boere op Skop. Saam met hyn tot so kwart voor sesse kant. Ek heb baie lus om hierdie programma julle uur te maak, maar ja, kom ons hou dit maar eers vir vandag drie kwartier. Ons het hier een kwart voor sesse kant handelsbreek en daarna 15 minute keerspel uit een van die verskeie jare, miskien 60 of 70. En dan volume winkel saam met hyn wat amtelik begin net na 6 vanaand. Wat die boeremuziekprogramma betref, mag jy ook jou versoekies instuur, net soos in volume winkel. Maar ons gaan ook weldra miskien iemand se boeremuziek speel, wat so hele paar boeremuzieknommers behels, wat ons elke saterdag doen, dan tussen 5 en kwart voor 6. So baie welkom by vandagse uitgawe van Boere op Skop. Alta Clarence het vir my een boodskampie gestuur, sy wil twee baie specifieke boeremuzieknommerkies hoor. Kom ons kyk gauw waar na sy wil luister vanmiddag, en dan gaan ons kyk na ons ander specifieke deelnemer en luisteraar wat een hele paar versoek het. Maar Manny Boerenstein, fijnloopse tees, aangevraagd door Alta, en Nico van Rijnsburgse wipneesie, soos aangevraagd door Alta Clarence, in vandagse uitgawe van natuurlijk Boere op Skop. Geniet om.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid?
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number one in service.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Tobias Poortam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ik weet niet, altijd mij gevraagd voor die blauwbol van Dion van der Werf, maar ik krijg hem nergens niet. Ik heb nu hier gekeken bij mij, maar ik krijg hem nergens niet. Ik ga die Clubwerf Boerorkest blauwbol spelen. Die blauwbol van die Clubwerf Boerorkest, altijd hoop je zal hem geniet. Zo gepraat van die blauwbol, ik denk dat het gewin vanmiddag. Daar die telling, ik ga niet even kijken of daar die telling in die handen kan krijgen. Maar die Stormers werd gestrand natuurlijk een baie stevige wedstrijd gehad het. En hulle het eindelijk gelijk opgespeeld. So kom ons kyk het gauw vinnig daar, so gepraat van die rugby. Want de boeremuziek en rugby gaan ons maar saam, jong. Ek sien die Sharks speel teen Benetton op die oomblik. Die Sharks moet ook baie goed doen. Ek sê die Afrikaanse span uit drie naweek dit is sleg vaar nie. Benetton geen punte nie, die Sharks 32. Fantastisch, baie geluk. Die Bulle het vanmiddag Zebra geklop met, luister gauw hierdie telling, 54 punte teenoor 19. Baie, baie geluk aan die Blou Bulle. As ek praat van die Blou Bulle, hier speel ek nou vir jou die Klipwerf Boerorkest. Sit die Blou Bul, geniet hom.

Nou, bij geluk daar aan die bloepelen. Met de overwinning vandaag. En ik denk dat het wel gedoen is. Ik ben baie, baie trots. Ik heb die Stormers wat gisteren zo goed gespeeld. Het, al het hulle nou gelijk opgespeeld. Hulle het steeds ook baie, baie goed gedoen. Baie, baie geluk aan die Stormers. Met hulle groot wedstrijd gisteren. Ik probeer die telling nou krijgen. Ik is niet helemaal zeker nie. Dan kan ik om vir jou in die handen kry. En om vir jou deurgee. Maar dit is dan die situasie. Hier is nou ietsie wat ek vinnig nader getrek het. Een van my groot gunstelinge, Nico Langeveld met die Meerkat Samba.

En iemand wil aan veel lekker concertina's laten. Hij kan hem slaan. En Nico Langeveld met die meerkat samba. Nou ja, gisterandse wedstrijd, die Stormers tegen Ulster, het geëindigd met gelijke optelling van 38 punten elk. Maar jong, die Stormers het goed gespeeld. Hoor. Ek is rechtig maar bye-bye beïndruk met hulle gewees. So, bye-bye, dankie. Hier is nog lekker muziek so voor ons begin groet. En waar het ek om nou gesit, is die waslap van die Venderkies, aangevraagd door Alta Clarence.

0: Nou ja, wel dat die einde van die programmenzitsel Boerenopskoppers. Is dat niet die einde van boerenmuziek? Ons gaan nog veel boerenmuziek brengen en Boerenwinkel Winkel vandaan. Als je dit zo aanvraagt. Ik weet altijd nog eens tussen 2 of 3 lekker boerenmuziek nummerkjes aangevraagd. Ik denk ons gaan het soms speel zo net nadat ons met Boerenwinkel Winkel begin het. Boerenwinkel Winkel werd net na die handelsbreek begin. En duur tot en met zo 7:45 kant vandaan. Volumewinkel samen daar in elke zaterdag, waar jij die spelers bepaalt en samen draai ons die volume knop naar rechts. Baie dankie vir allemaal wat samengekeur het hier in Boere op Skoppers. Maak volgende zaterdag weer so 5:45 op jou radio. Natuurlijk ook, ek moet het net noem, ek het ook al in die verlede genoem, dat jouw stasies en luisteraars ook saam met ons keer op een saterige aand tussen 5 en 8 namiddag. Welkom aan jouw stasie. So ja, die boerenmuziek en die klanken waar ons verzoek en speel, tenminste wat jy graag wil hê en verzoek, gaan uit wereldwijd. Maar specifiek op die senders vanavond ook van jouw stasie daar in Brackenfell in Kaapstad. Nou ja, ons gaan so vinnige handelsbreek neem en daarna is dit die Klipwerk Boerorkest met Outa in die Langpad. Bly ingeskakel. Maar ek gaan eers groet, want Volume Winkel aan betref, en dan doen ons die Klipwerk Orkest.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

0: BY Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
2: Goeienavond, baie welkom, is tyd vir Boelie Mwinkel saam met hy, ons gaan ontspan nou en ons speel wat jy graag hoor, en saam draai ons die Boelie Mwinkel na rechts. Dit is baie welkom vanavond ook weer eens aan Kaapstad, op die senders van jou stasie, en specifiek jou stasie wat uitsaai daar vanuit Brackenfell, en baie luisteraars wat daar in daardie omgeving saamkeer, onder andere Kraaifontein, Durbanville, en Kuilsrivier, en die plekke Bellville, Perro, en amper die hele Kaapstad natuurlijk, want en ook wereldwijd, want jou stasie saai ook wereldwijd uit. So baie welkom as jy ingeskakel is op die senders van jou stasie. Is tyd vir Boelie Mwinkel saam met Dain. Ons het Valta gehad wat boeremuziekdommerkie gevraad, so net voordat ons die handelsbreek geneem het. En dit was nog deel van Boere Opskop. En kom ons kyk wat het Alta gevraagd.

Altijd Clarence zit vooral voor Ota en die langpad van die clubwerp Boerorkis. En dan vandaag ons eerste liedje hier in Volumewinkel Samadijn. Geniet om samen met ons. Dank je Alta voor die saamkeer.

Ja, dit is William Winkels aan het einde. Ik zie dat als sommige mensen het lekker samen keuren. Let's iets sterkers bier daar. Dat is natuurlijk, we praten daar van Johan Smith. En Alta. Nee, Alta is hier niet. Ze is nog in Arties, maar Alta, tenminste, kom ik vatten van vooraf. Johan Smith en Diana Boeta wat lekker samen keuren vanavond rondom een glaasje sterker. Ietsie sterk of sterks. Hoe zal dat mensen zeggen? Maar ja, jullie moeten het genieten en blijf geschakeld op Arties FM. Hier doen ons dingen anders. Jij kan natuurlijk vragen wat jij wil horen vanavond. Ik speel voor je wat jij wil horen. En samen draai ons die belieme knop naar rechts. En ons luisteraars wat recht over die wereld ingeschakeld is. En specifiek vanavond ook op die zenders van jouw stasie. Daar uit Brackenfell in Kaapstad. Welkom. Die volgende ene het altijd aangevraagd. En is ook een van mijn groot gunstelingen. Dit is Neil Diamond met Cracklin' Rosie.

0: Israël Skakel op jouw gunsteling radiostatie, Hard FM, wat ook uitzaaien, rechtstreeks vanaf de zenders van jouw statie. Mag je zelf even van waar of je Sam Kairi, bye bye, welkom. En ons zit ook een luisteraar uit Bloemfontein, wat van mijn boodschap is gestuurd door Nel Pietersen van Bloemfontein. Anders bekend als die strandplakjes van die Vrijstaat. En zij doet vanavond een bij speciale speellijstje wat ik voor haar moet spelen. Inderdaad. Ons begin met haar eerste verzoekje. Ronald gevraagd voor Imo Adams' Shongololo Shuffle. En dan een kaalvoet sokkie van Kurt Darren. En dan kijk ons vinnig dansie ook gevraagd voor Go met die Polo van Ari. Daarna nog van jou verzoeken. En stuur maar weer, ons kom daarbij uit. En baie welkom en dankie dat je samenkeer vanavond in Molima Winkel Samadijn. Goed, Ronel Pieters van Bloemendijn. Schrijf nader aan die radio. Hier begin ons nou met jouw keuze van muziek.
1: Hard FM.

0: East Rand, exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Hartiesfm.com

Ja, maar dank je daar aan Renaud Pieters van Bloemen. Even daar die lekker kiezen van muziek. Dat was nou lekker drie nummerkies van haar. Wat zij aangevraagd. Dank je Renaud. Dat ons in een lekker dansmoed gezet voor die zaterdagavond. Of een partijtje, moet je ook wel. Maar ja, die mensen kun je lekker samen vanavond van overal in Zuid-Afrika. Baie dankie voor je boodschap. Ik waardeer het. Ik heb nu hier een boodschapje gekregen van Johan Smith. Van KZN. Wel, hij ziet thans daar. Hij is op een andere plek. Ik ga niet zeggen waar niet. Maar Johan, dankie. Hij kan je vanavond. Mag ik maar zeggen samen met Diana Bota. En hij het iets sterker bij daar. Johan heeft gevraagd voor drie betrokken liedjes. Born to be Wild van Steppenwolf. Kom eens, krijg om voor me recht. En dan Queens, I Want to Break Free. En dan gaan we ook luisteren naar Apple met Foute. Dat is ons volgende speellijstje van Johan Smith van KZN. Geniet om Johan. Net na Johanse speellijstje, dan heb ik een baie speciale verzoek ontvang daar van Constantia Kloofse kant af. Bij een betrokken liedje, dat komt van Esther af. Ik ga haar verzoekje eerst lezen net na hierdie speellijstje van Johan. So, kom ons luister na Johanse keuse van muziek.

Wil iemand ook al saam met daai hier op Harties FM? En het is bijk ons 7 uur. Ek het nou een boodskapje gekry van Shala van Plettenberg Baai. Goeienavond Shala, baie dankie vir die saamkuier. Dit is lekker om te hoor, die Plettenberg Baaiers luister ook vanavond saam. Baie dankie dat, hier is die boodskapje. Het kom van Shala van Plettenberg Baai. Baie dankie dat mama Annette kom kuier het vanaf KZN. En die boodskapje lei, jy is die beste ma ooit. Die boodskap kom van Shala en Johan. Megan, jy is ook die beste mama ooit, so lei die boodskap. En Charlotte gevra vir hierdie een van Cat Stevens, Peace Train, geniet om.

Goedemiddag, dit is Evan. En is ook een schakel op de zender van jouw station. Maar bij welkom aan iedereen elk voor het samenkeer vanavond. En ons is bezig met volumewinkel Samadijn. Hier is aanvullende boodschappie. Net gevonden, kijk wat ik van Sjaal af ontvang het. En net gevonden, kijk het mijn boodschappie gestuurd. Sjaal, een alsjeblieft die boodschappie van Johan af. Ik weet morgen is moedersdag, maar jij is net zo'n speciale papa voor ons. Say Olivia. En ons is baie lief voor jou. Ons gaan net so na die volgende liedje gaan ek hierdie inspeel. Sjaal, ek gaan hem binnenkort vir jou speel Without You from U2. Ek wil gaan vinnig sien, ek het hier die boodskampie ook ontvang van Johan Smith van KZN. Johan het gevra vir hierdie een, kom ons kyk gaan vinnig, hy sê hy Young Wolves van Joseph Firecrow, maar jy moet net sê, dit is een baie speciale liedje vir die dames. Een bykie culturele muziek van een ander aard is wat Johan het noem. Speciaal vir die dames. So, dit is dan wat ons volgende gaan luister hier op jou Gunsteling Radio.

Ja, wat een laatste daar een liedje gehoor. Ja, Johan het gesê, ons moet hem toch maar speel. Hij wil hem baie graag hoor, inderdaad, Johan. Ik hoop je het hem geniet. En Johan het gesê, hij heeft die volgende boodschap hierbij gelas. Hier zo, Johan, Johan Smith van KwaZulu-Natal het gesê, en aan al die pletters van Plettenberg Baai en aan net van KZN wat daar kuier. Geniet die koue nat weer, Annette.

Nou goed, hier is nog twee boodskapies. Hier is nou Anna, nee, waar het ek nou? Ek draak die mekaar, man. So, excuse, hier kom ek nou terug. Alta Clarence van Hardebeespoort het gevra, Hein, speel vir jouself enigie. Lekker, man. Should I Stay or Should I Go van The Clash? Dis volgende. En dan het Alta ook gevra vir Johan. Speel vir Johan een bietjie rockmusiek. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. So, dis die volgende twee liedjies waar ons luister. Dit is The Clash met Should I Stay or Should I Go? En dan natuurlijk daar eniekie van Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Geniet om.

is een lekker rock'n'roll muziek hier vanavond. Op volume van zometeen. Aangevraagd door Alta Clarence. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nou ja, amper groetheid hier op Joginslinger Radio. Onthou as jy boodskampie het vir Moedersdag of jy het een Moedersdag wense wat jy aan jou speciale moeder wil oordra, moet jy ingeskakel wees morgen middag tussen 5 en 8 uur. René gaan samen jou keier en sy doen Moedersdag boodskappe en speel natuurlijk vir al die belangrike moeders in amalse levens prachtige muziek. So maak seker dat jy morgen middag ingeskakel is van 3 tot, nee, dis van 5 uur af morgen middag tot morgen aand om so, net so voor 8 sekant saam met René hier op Harties FM. Hier is een van my groot danstreffers, wel, ek hou van hierdie, is net gepas vir een saterige aand, Nico Langeveld weer eens met die langorrel vastrap.

Jan vanaf zijn album Whiskers Party. Babaribab Sedun. Nou, hier is een liedje speciaal voor die mensen wat vanavond langs elkaar gaan slapen. En één bed met de spinnenkop wat haar rond haar loopt. En hiermee ga ik afsluiten voor een groet. Hier is Roy. Hij zei Johanna van mijn leven af.

Roy is daar met Johanna van my leef af. Bring ons aan die einde van vanavond se program. Natuurlijk, huiswaard Samadijn is eers maandag weer. Allemaal sê huiswaard. Nee. Hier was Volume Winkel Samadijn. Die program waar jy die spelers bepaal het met jou liedje versoeke en boodskappe. En saam met ons die volume knop naar rechts gedraai. Wel, ek is weer saam met jou maandagmiddag tussen 3 en 7 maandou. 3 tot 4 is gewoonlik die program Midday Magic. En dan kuier ek weer saam met jou ambtelik ook op die jou stasiesender en Riebeek Valley Radio tussen 4 en 7 maandagmiddag met huiswaard Samadijn. En baie dankie vir almal wat saamgekuier het, ook die luisteraars van jou stasie daar uit Brackenfell in Kaapstad. Dankie dat jy ingeskakeld was. Dankie vir al die boodskapjes, dankie vir al die versoeke. Dankie vir die lekker saamkuier, vir die gesels. Vanaand was uitsonderlik, ek waardeer dit opreg. Baie dankie. Môre is moedersdag, as jy moeder het, asseblief bewys van haar liefde en gee vir haar rose en blomme en al die dinge wat nodig is môre en baie liefde en aandag. En onthou, soos ek sê, môre middag van 5 uur af is René hier in die Arlee om al jou moedersdag boodskapjes ook deur te gee aan jou besondere moeder in jou lewe en natuurlijk ook muziek te speel vir mense wat moedersdag wil herdenk. So maak seker jy is ingeskakeld. Ek gaan uitspeel net aan die handelsbreek met een lekker eniekie van Imo Adams en Snotkamp om die saterdag aan mee af te sluit, Juffrou de Kok. Ek hoop het een heerlijke aand, baie mooie nachtrus, lekker nachtrus, heerlijke aand vir jou verder en een prachtige naweek verder. Ek kry jou morgen op maandagmiddag 3 uur, kry ek jou weer voor die radio. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye.

0: große Wind. Volg om elke nacht oor zwarte rivieren. Kijk niet eenmaal om.
1: Voel die rug van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning, die IC-B51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

zijn, zij is alles wat jij verdient. Die liefde in jouw hart, die dag verdwijnt.

van eenvoud en ons doel om te verkennen. Verkennen. Onwortel, omhoog, voorwaarts, gezag.

musk of the deep. Hij is niet vanaf vandaan, zijn niet dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied. En het woonboom van hartstocht is niet tijdelijk, mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.

0: Het is Joost Hockey Tijd, Joost Stasi.
1: Is ons vriendschap nou voorbij? Bedoel je dit of erg jij mij? 7 x 70, van je zal jij toch vergeten?

kunt haar nog daar in banden, van Bultonkou in Groenlanden. Het is geen waar je beste wij, van zomerliefde of zoetdruksvij. Ik onthou nog jouw glimlach, jou nimmer zorgen en skaterlach. So skryf nou hierdie briefie aan jou.

0: was beter als ik niet vertel.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.